pap, maar soms hoop ik dat er iemand... Er ligt een moeder doodgeschoten in een auto. En die

wapens had, maar soms hoop ik dat er iemand schiet. Wapens had, maar soms hoop ik dat er iemand